0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: De mooiste prijzen win je hier.
1: You can win if you want. If you want it, you will win.
0: Ga naar winacties op de site of app en...
2: Maak kans op een 65-inch tv. Voorspel de nieuwe nummer 1.
0: Van de top 449. Zomereditie.
3: Het is 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Forever 49.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Forever 49, half 7 headlines.
19: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: De komende uren staat er een matige west- tot zuidwestenwind aan zee. In het noorden vrij krachtig en op de Wadden en boven het IJsselmeer zelfs krachtig. De stapelwolken maken plaats voor de zon en de temperatuur loopt dan langzaam op naar rond de 20 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen rond de 20 graden, maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken met vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide bui. Zaterdag droog en afwisselend zonnig en bewolkt met zomerse temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De mooiste prijzen win je hier.
1: You can win if you want. If you want it, you will win.
0: Ga naar winacties op de site of app en...
2: Maak kans op een 65-inch tv. Voorspel de nieuwe nummer 1.
0: Van de top 449. Zomereditie.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
9: Het is 7 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Forever 49. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
11: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging.
13: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
14: Forever 49.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
16: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
17: Forever 49.
18: Tussen 7 en 10. Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: je zo swingend wakker wordt of misschien al aan je ontbijtje zit. Miami Sound Machine. En ze eten het. Goedemorgen, donderdag 6 augustus.
1: Goedemorgen.
0: En misschien heb je wel het gevoel dat je langzamerhand kruipt naar het einde van je vakantie. Ja, maar ja, ik zou zeggen, geniet nog even van die momenten die je nog tegemoet gaan komen. Het is vandaag dag 218 van het jaar. Dat betekent nog 147 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Waarbij kerst toch een klein beetje om de hoek kon kijken. Waar heb je het over, Van der Hof? Nou, je moet maar eens in sommige winkels kijken. Die zijn al dik met kerst bezig, joh. Dat is echt niet normaal. In ieder geval, dan ga je dag lekker in balans beginnen. Dat doen we met de Eagles.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Werd natuurlijk gezongen door het vaste trio, achtergrondzangeressen van Barry White. En Claudine White was zijn vrouw. Dus dat was mooi meegenomen. Dat is leuk, hè? Al die leuke feitjes achter bepaalde nummers. Sommige wist ik ook niet, hoor. Die wijsheid heb ik ook niet voor mezelf. Goedemorgen, dit is In de Ochtend met Johnny H. Jazz.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje van. Want met

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
4: Forever 49, half 8 headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: De komende uren staat er een matige west- tot zuidwestenwind aan zee. In het noorden vrij krachtig en op de Wadden en boven het IJsselmeer zelfs krachtig. De stapelwolken maken plaats voor de zon en de temperatuur loopt dan langzaam op naar rond de 20 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen rond de 20 graden, maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken met vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide bui. Zaterdag droog en afwisselend zonnig en bewolkt met zomerse temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
4: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
7: Celebrating life.
8: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Forever 49. Lekker meezingen met Whitney Houston natuurlijk. And I Wanna Dance With Somebody.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine. Populair moment, herkenbare momenten in het eerste uur uit de jaren 60, tweede uur jaren 70, derde uur jaren 80. Dus we gaan terug naar de jaren 60. Populaire snoepjes uit de jaren 60. Winegums. Die braken in de jaren 60 echt door in Nederland. Zachte, kleurrijke snoepjes die vooral veel kinderen het vaste snoepje werden. En kaneelkussentjes. Zo, die waren hard zeg. Oftewel harde snoepjes met een sterke kaneelsmaak. Die tintelden op je tong als je hem doorbeet. Die zijn nog steeds verkrijgbaar. Ze lagen standaard op de toonbank en werden los verkocht. En als laatste spekkies en schuimblokken. Och jongens, die heb ik ook wat gegeten. Oftewel zachte, zoete schuimsnoepjes die smolten op je tong. Vooral geliefd bij jonge kinderen.
2: Celebrating life. Forever 49.

Supertramp, it's raining again. Ik heb even de weerkaarten bekeken, maar er zit weinig nattigheid in de lucht. Het gaat helemaal niet regenen de komende 10 dagen. Maar ja, niets is zo veranderlijk als het weer. Het kan ineens gaan regenen, maar de komende dagen in ieder geval niet.

0: Nog 4 dagen, dan is het zover. Vier de zomer met de top 449. 5 dagen lang de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmans of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
12: It's funny because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Het is 8 uur.
18: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49.
2: Het dodental door ebola, de Democratische Republiek Congo, is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bunibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden.
17: Tot zover het radionieuws op Forever 49.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
18: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s. Forever
20: 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: gezelligheid kent geen tijd. Het lekkerste uit de jaren 60, 70 en 80 ook. Het komende uur hier in de ochtend. John Parr, Hoorie en Sint Elmo's Fire, Man in Motion. Hele goeiemorgen, donderdag 6 augustus.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, als je dan de temperatuur voelt buiten en je zegt aan augustus, dan moet je toch even nadenken, heb ik het wel goed? Temperatuur een beetje getemperd de komende dagen ten opzichte van de afgelopen weken. Maar het zomerweer gaat weer terugkomen volgende week. Het zal alweer een paar dertigers voorbij komen, dus de zomer is nog lang niet voorbij. We hebben een lange, hete zomer. Het is ook nooit goed, maar ik vind het wel lekker hoor. Zo dan. Het is dag 218 van het jaar. Dat betekent nog 147 dagen te gaan tot het einde van het jaar. Maar we gaan eerst je dag lekker in balans beginnen. Dat doen we met Bill Medley en Jennifer Warnes.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

hanging on. Aanstaande maandag is het zover. Dan trappen we af met de top 449 zomereditie. En de Supremes, zo, die zijn goed vertegenwoordigd in de lijst, zeg. Op 224, 180, 163, 132, op nummer 74. Dit nummer staat er niet in, nee. Maar wel al die andere leuke nummers. Ja, je weet het, inmiddels jouw persoonlijke top 3 die kun je niet meer insturen. Maar je kunt wel de nummer 1 voorspellen. Heb jij het juiste antwoord? Dan maak je kans op een gloednieuwe Smart TV. En geef je antwoord door via de gratis te downloaden app. Of natuurlijk via onze website forever49radio.nl. En kom je niet in aanmerking voor die gloednieuwe Smart TV, dan maak je misschien nog wel kans op een Forever 49 merchandise pakket tot Remember the Music spellen. En dat merchandise pakket, ja, je begrijpt het, niet te koop, maar het is wel een leuk collectors item. Forever.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Verscholen.

0: of doneer.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
4: Forever 49, half 9 headlines.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het komt door de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is hier dicht.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: De komende uren staat er een matige west- tot zuidwestenwind aan zee. In het noorden vrij krachtig en op de Wadden en boven het IJsselmeer zelfs krachtig. De stapelwolken maken plaats voor de zon en de temperatuur loopt dan langzaam op naar rond de 20 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen rond de 20 graden, maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken met vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide bui. Zaterdag droog en afwisselend zonnig en bewolkt met zomerse temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
8: Forever 49.
6: Celebrating life.
9: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.
10: Ja,

0: Goedemorgen. Lekker meezingen. Tandje harder. Ja, Bon Jovi. You give love a bad name.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het tweede uur. Populaire snoepjes uit de jaren 70. Wat dacht je van de zoete beertjes? De zwart met witte beertjes waren dat, weet je dat nog? Zachte, elastieke snoepjes in verschillende fruitige smaken. Ze waren zeer geliefd bij kinderen en volwassenen en werden veel gegeten op feestjes en schooldagen. Wat dacht je van toverballen? Die knetterharde, ronde snoepjes die tijdens het zuigen van kleur en soms van smaak veranderden. Een magische ervaring was dat. Elke laag was een verrassing. Volgens mij kan je die niet meer kopen. Die zoete beertjes denk ik ook niet meer. Maar het volgende snoepgoed, die kom ik nog wel eens tegen. En dat is namelijk trekdrop. Een stevige dropstaaf die je langzaam kon trekken. Een typisch Nederlands snoepje dat enorm populair was in de jaren 70.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Heb je het al gisteren nog meegekregen trouwens? De lage waterstand, Johan Cruijff zei altijd, ieder nadeel heeft zijn voordeel. En de lage waterstand, er komen allemaal objecten uit de Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Die komen ineens, zeg maar, naar het oppervlakte. Dat gebeurde ook in de Donau en afgelopen week of vorige week, het strand van Oudorp. Ook uit de Tweede Wereldoorlog, objecten die ineens, zeg maar, zichtbaar waren. En door het hoge water normaal niet. Dus ja, zo komen we nog wat te weten de komende maanden, denk ik.

0: De mooiste prijzen win je hier.
1: You can win if you want. If you want it, you will win.
0: Ga naar winacties op de site of app en...
2: Maak kans op een 65-inch tv. Voorspel de nieuwe nummer 1.
0: Van de top 449. Zomereditie.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huisgesprek.

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Het is 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt opengaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
7: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging.
7: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s. Forever 49.
10: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Heb je ontzettend slecht geslapen afgelopen nacht? Nachtmerrie. Daar ben je mee wakker geworden en hoor je Michael Jackson en Thriller. Het leuke is dat je hem straks ook tegenkomt in de top 449 zomereditie. Hele goede morgen, donderdag 6 augustus.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die zijn er snel bij, die dames. Zo dan. Die zijn wakkerder dan ik. Maar dat mag de pret niet drukken in ieder geval. We hebben er al 2 uur op zitten. Met heel veel plezier en heel veel gezelligheid. Met een aantal hele leuke berichtjes die ik binnen heb gehad. Ook over de voorspelling van de top 449. Ik ga zo meteen eens eventjes kijken. Het is dag 218 van het jaar. We gaan hem in balans beginnen. Dat doen we met Creedence Clearwater Revival.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Klochten met Will to Power en Baby I Love Your Way. Staat trouwens niet in de top 449 zomereditie. Ik zat even door die lijst heen te scrollen. Jij kunt hem namelijk ook al bekijken in onze app en op onze website forever49radio.nl. En we krijgen ontzettend veel inzendingen binnen van onze luisteraars die denken de nummer 1 te weten. Eens even kijken, ik ga er eventjes een random uithalen. Richard van Dorp, Broko Harum, White is Shade of Pale. Zou zomaar kunnen. Ik weet het namelijk ook niet wat de nummer 1 gaat worden. Niemand hier in de radiostudio. Ja. Het zit namelijk in een envelop, die nummer 1, in de kluis. En ja, die gaat er volgende week vrijdag gaat hij er pas uit, dat envelopje. Want dan wordt het bekendgemaakt. Aanstaande maandag gaan we van start met de Top 449 zomereditie. Maar in ieder geval hele leuke inzending, Richard. Jouw verhaal was erbij. Dat was mijn eerste plaat die ik draaide bij de lokale omroep RTV Seaport 6 jaar geleden. En is een van de mooiste nummers die ze gemaakt hebben.

alsof je bijna een circus binnenloopt. Het trouwens gecomponeerd door niemand minder dan Stevie Wonder. Hij had een vrolijk, ja, leuk deuntje op de planken liggen. Hij wist eigenlijk niet wat hij ermee moest doen. Smokey Robinson, die hoorde het, die vond het geweldig en zei: geef mij eens maar, ik verzin wel het een en ander over dit nummer. En toen hebben ze hem uitgebracht en wereldwijd werd het een hele grote hit.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
15: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
16: Forever 49 half 10 headlines.
17: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oostenburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles vanaf 7 naar 10 minuten extra reistijd.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: De komende uren staat er een matige west- tot zuidwestenwind aan zee. In het noorden vrij krachtig en op de Wadden en boven het IJsselmeer zelfs krachtig. De stapelwolken maken plaats voor de zon en de temperatuur loopt dan langzaam op naar rond de 20 graden. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen rond de 20 graden, maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken met vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide bui. Zaterdag droog en afwisselend zonnig en bewolkt met zomerse temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Welkom.
21: Het is nu tijd voor...
22: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

0: Een en al herkenbaarheid uit de jaren 60, 70 en 80. Soft Cell en Tainted Love.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur. Ik ga je mee terugnemen naar de jaren 80. Populaire snoepjes uit die periode. Wat dacht je van Tickles? Kleurige harde suikerbolletjes met een chocoladevulling. Ze lagen overal in de snoepwinkel en waren een vaste favoriet. Maar wat dacht je van deze? Zure matten, felgekleurde zure snoepstroken die je tong lieten tintelen. In grote pot op de toonbank natuurlijk toen de tijd. Een klassieker van de jaren 80. En als laatste colaflesjes. Zachte, zoete gomballetjes in de vorm van een flesje. Een van de meest verkochte snoepjes in de jaren 80.

George Michael, Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Aretha, die kende George vooral van Wham, maar was niet zeker of hij soul kon zingen. Maar toen ze samen in de studio stonden, zei ze na de eerste take: This boy can't sing. Vanaf dat moment was de sfeer perfect.

0: Van Morrison, Brown Eyed Girl, hier in de ochtend. Hans, goeiemorgen. Hans, ik zie trouwens dat je even door je mailbox heen aan het scrollen bent. Zoals je ziet, er komen veel inzendingen voor de voorspelling van de nummer 1 van de top 449 zomereditie binnen deze ochtend.
1: Ja, Klaas, goeiemorgen. Ik ben er even ingedoken. En het valt me op dat er ontzettend veel inzendingen binnenkomen uit Limburg. Het wordt waarschijnlijk heel goed geluisterd vanuit Limburg. En ook de voorspelling wat de nieuwe nummer 1 wordt, lopen heel veel uiteen. Heel veel verschillende inzendingen. Ik ga ze natuurlijk niet noemen. Ga niet mensen op ideeën brengen. Dat begrijp je natuurlijk wel.
0: Nou ja, Hans, laten we eerlijk zijn. Ze kunnen wel een mooie prijs winnen natuurlijk.
1: Dat inderdaad al een beetje doorgedrongen zijn, Klaas, tot de luisteraars.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja, het is gewoon een hele mooie smart TV. En die wordt verloot onder de goede inzenders inderdaad. Nou ja, dat horen we volgende week dan wel in de top 449. Vandaag gaan we ook iemand uit Limburg in het zonnetje zetten. Die is vanaf vandaag Forever 49. En dat is Birdie. Nou ja, dit en meer straks. Tideen Klein at Forever 49.
0: Was dat alles, Hans? Of heb je nog meer?
1: Oh ja, Klaas, wacht even. Ik heb nog een belangrijke veiligheidswaarschuwing. Voor mensen die de klimsport beoefenen. Je weet wel, met zo'n klimwand of in de bergen.
0: Ja, ja.
1: Er is iets mis. Iets met die karabijnen, zoals dat dan heet. Nou, mensen die bergen klimmen en wandklimmen, die zullen wel weten. In ieder geval de klimsport, die zullen wel weten wat dat betekent. Maar het is een ontzettend goede veiligheidswaarschuwing van de Decathlon. Dus blijf luisteren. Straks meer.
0: Dat ga ik zeker doen. Dankjewel. Ik ben benieuwd wat de waarschuwing is in ieder geval. Je hoort het straks. Hans zei het al. Dit was hem in de ochtend. Het is een heerlijke dag om er lekker op uit te gaan. Graadje van 21 tot 25 vandaag in Nederland. Dus ja, dat is goed te doen, toch? Dit was hem in de ochtend voor deze donderdag 6 augustus 2026. Maak er een leuke dag van. Straks veel plezier met Hans at Forever 49.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma. Nog 4 dagen, dan is het zover. Vierde zomer met de top 449. 5 dagen lang de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter. Het leukste speelpark van het oosten.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
14: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee. Plus.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Het is 10 uur.
24: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Rusland heeft vannacht 605 Oekraïense drones neergehaald. Ze werden onder meer boven het schiereiland de Krim onderschept. Twee zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd.
13: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
16: Forever 49.
20: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Hilversum Studio. Als ik Phil Collins hoor, kijk ik altijd even hoe het met hem is. Want 2 jaar geleden ging het natuurlijk helemaal niet goed. Toen was hij al op het randje, maar het gaat inmiddels, ik denk redelijk. Ik hoor er niks over, dus het gaat goed. Afsluiting van de ochtendspits van vandaag.
1: Bumperklever.
0: Phil Collins en Sue's Studio. Het is donderdag. De week ziet er lekker op. En dat is mooi als je aan het werk bent. Dat hij lekker opschiet, want als je aan het werk bent, lijkt het altijd wel heel langzaam te gaan. Desalniettemin, als je op vakantie bent, lijkt de tijd altijd wel veel sneller te gaan. Dagen vliegen om. Hoe zie je dat? Hoe werkt dat? Daar gaan we het vandaag over hebben. En natuurlijk, 60s, 70s en 80s.

lekker relaxen. Met EWF, een classic uit de 70s. And After the Love Has Gone. Kom je ons bij de Decathlon? Voor de mensen die, ja, die klimmen eigenlijk. Ik vind het altijd maar een gevaarlijke sport, dat klimmen. Dat doen we hier in Nederland natuurlijk op zo'n klimland. In het buitenland doen we dat ja, in de bergen. Maar er is iets aan de hand met de karabijners. Dat gebruiken de karabijners niet. Dat zijn de karabijners van Simons. En Vertica. Nou, de klimmers onder ons die zullen wel weten wat ik bedoel. Kijk het na. Decathlon of NVWA. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.nl.

0: Elvis Presley. The Devil in Disguise kreeg een leuke reactie binnen van Anja uit Drachten. Die zegt, Hans, er was toch zo'n lachversie van Elvis Presley. Ja, dus het was niet van The Devil in Disguise. Dat was steeds Are You Lonesome Tonight. Shall I come back? Het was in Las Vegas, was dat. Hij schoot in de lach.
1: Ik kon het nauwelijks weer afmaken, ja.
0: Is later op zingen laten, wat leuk. Elvis Presley. We gaan het even hebben over de vakantie. Of in ieder geval de tijd die op vakantie veel sneller lijkt te gaan dan wanneer je aan het werk bent. Dat heeft alles te maken met hoe onze hersenen herinneringen opslaan. Op vakantie beleef je veel nieuwe dingen, andere plekken, mensen en ervaringen. En daardoor vliegt de dag op het moment zelf voorbij. Als je later terugkijkt, lijkt die vakantie juist lang te hebben geduurd. Omdat je veel herinneringen hebt gemaakt. En op een gewone werkdag gebeurt vaak hetzelfde als gisteren. Dan lijkt die dag soms eindeloos, maar achteraf voelt de week juist alsof hij voorbij is gevlogen. Het zit dus in onze hersenen. Die houden ons dus eigenlijk een klein beetje voor de gek. We zijn hier natuurlijk van de audio, dus dat klinkt ongeveer een beetje zo. Dat klinkt lekker. Ik zie de jongens van de marketing kijken van... Wat is er aan de hand, jongens? We werken hier 24 uur per dag. Dag heeft 24 uur. Nee, dat snappen ze toch niet. We houden

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
0: Simyo. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor

0: meneer.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
8: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je vanaf 7 naar een kwartier extra reistijd. Op de A16 richting Rotterdam is een auto met een aanhanger geschaard tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam heb je tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 10 minuten oponthoud. Het komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is dicht.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Vanmiddag is het vrij zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Op de Wadden kan in de loop van de middag een enkele bui vallen. De temperatuur aan de kust blijft hangen zo rond de 20 graden. Maar in het binnenland en in het zuiden kan het kwik verder oplopen tot rond de 24 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden waar enkele buien kunnen vallen. Het kwik daalt vannacht naar tussen de 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 graden aan de westkust. Morgen een mix van zon en stapelwolken en vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In de middag vanuit het westen steeds meer zon en het wordt een graad of 23. In het noorden blijft er kans op een verspreide regenbui. In het weekend wordt het opnieuw droog en zonnig met tropische temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
8: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
11: Celebrating life.

Je ziet ze wel gaan op de jetski. Vindt een snelle speedboot natuurlijk. The Boys of Summer worden Don Henley. Zo dadelijk in een handje op vakantie gaan we naar Londen. En komen uit bij de Beatles. Dat is een hele mooie classic uit de jaren 60. Eerst een klein classic. Roxy Music. More Than This. En oh ja, The Golden Earring komt er zo aan.

0: Golden Earring en Radar Love. Van Den Haag gaan we naar Londen.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie waren we ooit in Londen. Natuurlijk bezochten we Abbey Road. Je ontkomt er bijna niet aan. Overal toeristen die de beroemde oversteekplaats naspelen en overal muziek van de Beatles. Daar moest ik vandaag aan denken. Op 6 augustus 1965 verscheen het album Help van de Beatles. En die titeltrack is ruim 60 jaar nog altijd een klassieker. Gelukkig hadden wij in Londen geen hulp nodig. We vonden de weg, de pubs en zelfs Abbey Road zonder problemen. Maar als je daar loopt, kun je eigenlijk maar één plaat draaien. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaat.

0: Hayes als producer goed vertegenwoordigd in de top 449 volgende week. Nile Rodgers heb ik het natuurlijk over, de producer van onder andere David Bowie, Duran Duran, Madonna, Diana Ross en ook deze Cheek, Le Freak. Zou hij als producer opeens staan? Wie weet, je hoort het volgende week.
1: Nog 4 dagen, dan is het zover. Vierde zomer met de top 449. 5 dagen lang de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.

0: mooiste prijzen win je hier.
1: You can win if you want. If you want it, you will win.
0: Ga naar winacties op de site of app en...
2: Maak kans op een 65-inch tv. Voorspel de nieuwe nummer 1.
0: Van de top 449. Zomereditie.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
15: Ah, nee hè.
16: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
15: Ja, weer eens.
16: Nou, pof jij even?
15: Oh ja?
16: Ik heb net koffie gezet.
15: Lekker.
16: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
17: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
18: Streekt. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
20: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Het is 11 uur.
24: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf 7 naar een kwartier langer over. Op de A16 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. 2 rijstroken zijn hierdoor dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Vlaardingen over de A15 en de A4. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp zijn ze een pechgeval aan de bergen. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur vertraging.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

It's Queen. Radio Gaga hier bij Forever 49. Hoor je ze de beste 60s, 70s en 80s. Inmiddels 11 uur geweest. Deel 2, Klein net Forever 49. Met zo dadelijk eventjes aandacht voor een jarige. Iemand die is 50 jaar geworden. Geboren 6 augustus 1976. Komt uit Noord-Limburg. Gaan we straks feliciteren. Eerst maar even muziek. Hier zijn

0: Er zijn nogal wat storingen met de Nederlandse spoorwegen. Er rijden geen treinen op het traject Zwolle-Groningen. De aanrijding duurt in ieder geval tot 1:50. Minder treinen op Nijmegen-Venlo. Daar is de brandweer bezig. Duurt ook tot 1:50. En dan tot 3:00 vanmiddag geen of minder treinen op Alphen aan de Rijn-Gouda.
1: Ja, zijn ze gewoon tekort aan treinen. Wat is bijzonder.

0: Avicii met Easy. Ja, volgende week de top 449. En Herman uit Baak voorspelt dat dit de nummer 1 wordt van de top 449. Sunny Afternoon uit 1966. Meer dan een vrolijk zomerliedje. De muziek klinkt ontspannen, maar de tekst is juist een satirisch verhaal over rijkdom, belasting en status. Mooie combinatie van zomergevoel, maar ook de financiële druk die iemand blijft voelen. Save me, save me, save me from the squeeze. Dit is de plaat die Herman op nummer 1 heeft gezet. Lazing on the sunny afternoon. Voorspel net als Herman de nummer 1 van de top 449. En maak kans op een mooie smart tv.
1: We tellen ze af. Van 449 naar 1. Forever 49. Top 449.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij. Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
5: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. Twee rijstroken zijn weer dicht en daardoor heb je nog 5 minuten vertraging. En tot slot de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Alfred Numansdorp staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is vanmiddag overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In de loop van de dag kan het noordelijk kustgebied met een paar buien te maken krijgen. Bij een matige wind uit westelijke richtingen wordt het 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Op het IJsselmeer en op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
20: Forever 49.
5: Celebrating life.

is gewoon met een gitaartje. Eigenlijk heel simpel. Ja, het klinkt heel simpel, maar het is het niet natuurlijk. Los Lobos La Bamba. Komen heel veel

0: Overal op DAB+, wereldwijd, op web en app. Je luistert naar het station met de hits. 60s, 70s en 80s.
1: Dit is Forever 49.
0: Celebrating life.

0: van die magische film Thunderdome. Voor de Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Ze heeft het al besproken met Bernard Peters uit Afferden.
1: Ja.
0: Bernard, je vrouw Monique, die schreef ons... Iedereen noemt hem Bernard, behalve ik. Voor mij is hij al 30 jaar gewoon Bernie. En precies daarom wist ze meteen welke plaat er vandaag gedraaid moest worden. En Bernard, die moest lachen, dat schrijft hij ook toen hij het hoorde. Als mijn naam in een liedje voorkomt... dan mag hij natuurlijk op mijn 50ste verjaardag niet ontbreken. Speciaal voor jou. De 50-jarige, geboren 6 augustus 1976. Vanaf nu officieel hoor je bij de Forever 49ers. Bernie Peters uit Afferden. Hier zijn

Even over actieve 49ers gesproken. Volgend jaar gaat hij weer toeren, volgend jaar maart. Dan staat hij weer in het theater Songs and Stories. An intimate evening with Paul Young voor de Veders. Zeer belangrijk, begint 25 maart. Zet even in je agenda. Zo dadelijk het Forever 49 Radio Nieuws. Daarna ben ik bij je terug. 60s, 70s en 80s. Tot zo.

0: Nog 4 dagen, dan is het zover. Vierde zomer met de top 449. 5 dagen lang de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Het is 12 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Italië houdt nog zeker 1,5 week last van extreem warm weer. Vanwege de 4e hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd.
11: Forever 49.
12: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

0: was een zanger van de punkband The Undertones. Hij had eind jaren 60 een hitje met Teenage Kick, heb ik al eens laten horen. En dit is niet geschreven door Funkelzakje, dit is geschreven door Mariah McKee. Baby, hold me tight and let this be your home. En ze heeft dezelfde hoge stem als Funkelzakje, dus ze zou het eigenlijk zelf ook uitgebracht kunnen hebben. Maar ja, Funkelzakje heeft er een hele grote hit mee gescoord in de jaren 80. Zo, dit is Klein at Forever 49. Het is 12 uur geweest. We gaan lekker lunchen.
1: Dit is Klein. Hans Klein.

vuur met Rod Stewart. You're in my heart. Even een waarschuwing van Teken Max. Die waarschuwt voor de zwarte leren handtas Brampton. Er zit te veel chroom in die tas. Wat het ook is, het is niet goed voor de gezondheid in ieder geval. De tas is verkocht tussen december 2025 en mei 2026. Dus dit jaar artikelnummers zijn op de website van Teken Max. Of bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA.nl. Gewaarschuwd mens, telt voor twee.

Waar maak je dat eigenlijk nog mee? Dat je naar het station luistert dat de hele dag een beetje hopt. Van de jaren 60 naar de jaren 80. Dan weer terug naar de jaren 70. En dan weer terug naar de jaren 60. Dat kan alleen bij Forever 49. Landelijk te beluisteren via DAB+. Als je nou thuis of op kantoor wilt luisteren. Je hebt geen DAB-radio. Kan ook via internet. Hè? Dat is geen probleem. Dit is Bette Midler. Terug met de Beast of

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Hey ondernemer,
4: hallo?
3: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
16: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Schoon en voldaan met Vibra. Nu Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
7: Forever 49 verkeer.
17: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum duurde 10 minuten langer over. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en twee rijstroken zijn dicht. Dan een bermbrand op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel staat daardoor 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk duurt er 20 minuten langer over.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
20: Het is vanmiddag overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In de loop van de dag kan het noordelijk kustgebied met een paar buien te maken krijgen. Bij een matige wind uit westelijke richtingen wordt het 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Op het IJsselmeer en op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

legendarische jaar 1984. Wat is dit toch een heerlijke classic eigenlijk uit de jaren 80. En eigenlijk ook wel een zomerhit. Wham horen we Freedom hier bij Forever 49. Het is al meer dan half 1 geweest. We zitten nog aan de lunch met 60s, 70s en 80s.

Heerlijke klanken van Barry White. Never Gonna Give You Up. Herken je dit eigenlijk? Dit klinkt, dat zit ook een sample in van Barry White. Dit is Anthony Hamilton. Inmiddels een icoon binnen de moderne soul en R&B. Brak in 2003 door met het album Coming From Where I'm From. En combineert de gospel uit zijn jeugd in North Carolina met hedendaagse neo-soul. En samenwerken met Barry White kan maar nooit. Maar in dit nummer, Total Ecstasy, gebruikt Hamilton de sample van Barry White. Dat is leuk. Zaterdag is hij in Paradiso, Amsterdam. Het is uitverkocht. Maar goed, ik wou het toch even meenemen.

0: We bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma. De mooiste prijzen win je hier. You can win if you want. If you want it, you will win. Ga naar winacties op de site of app en...
1: Maak kans op een 65-inch tv. Voorspel de nieuwe nummer 1.
0: Van de top 449. Zomereditie.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bestel nu voordelig je tickets via Vlierenfluiterraute.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso. Omdat elke rit telt.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
19: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Het is 1 uur.
22: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld, omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse Zee heeft afgevuurd. Het weer, overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum duurde 10 minuten langer over. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht. Dan een bermbrand op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel staat daardoor 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk duurde 20 minuten langer over.
10: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
21: Forever 49.
23: Tot de kippen. Tot de...

0: gets going hier op Forever 49. Het is 1 uur geweest, jongens. En na Hansie Klein gaat de trein hier gewoon verder bij Forever 49.
1: Dat is logisch.
0: Ja, natuurlijk. Ja, zeker wel. En tussen 1 en 3 heet dat hier Hotten.

Wat is die lekker, hè? Wat is die lekker, jongens? Just the way you are, Billy Joel. Ik kreeg gisteren de vraag... Hey Harold, hoe is het met die podcastserie van jullie bij Forever 49 over de tribute bands? Gaat dat nog door? Want ik hoorde er de laatste tijd zo weinig over. Nou, dat klopt. We hebben eventjes een zomerstop ingesteld. Maar volgende week hebben we de top 449 en daarna pakken we de draad weer op. Maar je kan gewoon nog de oude afleveringen beluisteren. Daar is helemaal niks mis mee. Want er staan er 11 online. En bijvoorbeeld die plaat die je zojuist hoorde van Billy Joel. Nou, die artiest die wordt ook geëerd in onze tribute podcast serie. En dat is aflevering 2 van de Billy Joel Experience. Ja, ja. En zo zijn er vele grote artiesten die geëerd worden in deze heerlijke podcast serie. Binnenkort gaat hij dus weer lekker van start. Ja, ja, ja, ja. En dan gaan we lekker door met die mooie podcastserie dus. Blijf er lekker bij. Hier is Tracy Ullman.

0: nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Forever 49 verkeer.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Naast files vanwege de Duitse grenscontroles een paar bijzonderheden. Zoals op de A2 richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een autobrand. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en twee rijstroken zijn dicht.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is vanmiddag overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In de loop van de dag kan het noordelijk kustgebied met een paar buien te maken krijgen. Bij een matige wind uit westelijke richtingen wordt het 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Op het IJsselmeer en op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
20: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
21: Celebrating life.

de top 449. Ja, die komt de volgende week aan. Vanaf maandag gaan we natuurlijk van start ermee. En je kan hem al nalezen op de site of via de app. De hele top 449, behalve de nummer 1. We zijn benieuwd of jij kan achterhalen wat de nummer 1 wordt. We worden overstelpt met inzendingen. Ik pak er even eentje tussenuit. Dit is die van Sean Meijering uit Nijmegen. Hij denkt dat het Queen is met Bohemian Rhapsody. En daar heeft hij over te vertellen in e-school. Bij de Top of the Mountain DJ-set speelden ze van tevoren het beroemde fragment uit Live Aid van Freddie Mercury. Ik kreeg er kippenvel van en het was niet van de kou, maar van zijn geweldige stem die op een te gekke PA superklonk, waardoor het leek alsof hij er live stond. Ja, in de lente-editie was dat zo, maar is dat nog steeds zo? Ja, dat is dus de grote vraag. De vorige Top 449 was dat inderdaad de nummer 1, maar ja... Dit is de zomereditie.

It's Only Love. Wij draaien 60s, 70s en 80s en deze valt er nog net binnen, want het was een liedje uit 1989. Ja. Hey, misschien ben jij wel lekker op vakantie. Wil jij ons even een leuk berichtje sturen? Dat kan altijd, hè? 0-3-8-4-4-9-4-4-9. Ook voor jouw vakantieberichtjes op deze twee dagen dat de temperatuur lekker meevalt.

met Maggie Reilly. To France. Ja, dat is iets wat vele mensen doen op dit moment. Richting Frankrijk. Maar ja, het is dit jaar wel eventjes afzien natuurlijk. Want vele natuurbranden. Ja, die gooien letterlijk roet in het eten van de vakantieganger. Het is wel even uitkijken waar in Frankrijk op dit moment naartoe gaat. Misschien is jouw camping al geëvacueerd. En ga je een heel andere kant op. Kan zomaar, hè.

0: De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenheul.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
10: Müllermilk, the moo you can't resist.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Omdat we series willen blijven bingen.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
20: It's funny, because it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Het is 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Naast de grenscontroles heb je nu vertraging op onder andere de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En het gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht.
2: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

have to be beautiful to turn me on. I just need your body en een heel klein kusje erbij. Ja, 1986 was het alweer, jongens. Prince en Kiss hier op Forever 49. Inmiddels alweer

onderwerp waar het in mijn ogen allemaal om draait in het leven. Music. En halverwege die plaat, jongens, dan gaat die stem van John Miles over in de strijkers. Ik vind dat zo'n mooi moment. Fantastisch, jongens. John Miles, hij had alleen maar deze hele grote hit, maar zijn carrière was eigenlijk veel groter, hè, dan deze plaat. Hij werkte samen met Tina Turner en stond met Elton John jarenlang op het podium. En hij was ook het grote gezicht van Night of the Proms. En dat allemaal door zijn grote liefde, music. Ja, en dat is wat wij

Ja, het is way back in time hoor, maar wel weer met heel veel lekkere emoties. De Supremes en Where Did Our Love Go? Nou, ik heb hier een verhaal over een Belgisch gezin. En dat is niet Where Did Our Love Go, maar Where Did Our House Go? Je zou denken als je via booking.com een vakantie regelt, een hotelletje of een huisje, dan zou je denken dat is wel goed geregeld. Maar nou, een Belgisch gezin die kwam er een beetje bekijkt vanaf, want... Het gezin had namelijk via het bekende boekingskantoor een huisje geboekt in Italië. En toen kwamen ze erachter dat dat hele huis helemaal niet bestond. Op dat adres stond, zat een verzekeringskantoor. Nou, weer datzelfde boekingskantoor ingeschakeld. En die hebben een ander leuk huisje voor ze geregeld, ook in Italië. Maar ja, eenmaal daar aangekomen... Dat bestond

vakantieadres wel een vakantieadres is. En dat alle grote namen die daarvoor zorgen dus ook geen garantie is dat daar een vakantiehuisje aanwezig is. Nou ja, goed. Italië. Nu even.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Forever 49 verkeer.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files door grenscontroles een paar bijzonderheden. A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord stond een auto in brand. 8 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. De oprit is dicht en de rijbaan is ook afgesloten. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Gaat waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond duren. Ongeluk met een vrachtwagen houdt 2 rijstroken van de A16 dicht. Dat is vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En een kwartiertje vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein.
14: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
16: Het is vanmiddag overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In de loop van de dag kan het noordelijk kustgebied met een paar buien te maken krijgen. Bij een matige wind uit westelijke richtingen wordt het 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Op het IJsselmeer en op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

maakt het op een manier waarvan je gaat vermoeden dat hij daar plezier in heeft, die Nick Kamen. Each time you break my heart op Forever 49 op deze donderdagmiddag. De dag van we zijn er bijna, maar nog net niet helemaal. Nou, ik heb zojuist even heel aandachtig naar het weerbericht geluisterd, jongens. Ik ga zaterdag iets leuks doen. Ik ga zaterdag met vrienden de sloep in door de Amsterdamse grachten. Ja, en met dat mooie weer, dat wordt wel smeren, hoor.

0: Even gespiekt in de lijst van de top 449. Ja, natuurlijk staat ABBA erin. Maar liefst 15 keer. Maar niet met deze plaat. Dus ik denk, weet je wat? Dan ga ik die vandaag gewoon even lekker draaien. I do, I do, I do, ABBA!
1: Vanmiddag tussen 4 en 7.
2: Tussen 4 en 7
1: is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin...
0: Hallo vriend!
3: Goedemiddag. Ja, als de mensen denken, man, man, man, wat draait die Harold toch een lekker in plaatjes.
0: Ja.
3: Ik heb er nog meer. Ik ga straks, en Pierre ja, ook trouwens.
0: Altijd dus, overtreffende trap hier.
3: Nou, dat niet, maar gewoon nog meer.
0: Nog meer?
3: Gewoon nog meer van die lekkere platen. Okay. Ik ga in Memory Lane even terug naar 1978. Een paar leuke oude herinneringen van toen ophalen en een bijbehorende plaat draaien. Ik heb muziek uit mijn platenkast meegenomen. Een liefdevol plaatje, helemaal terug uit de jaren 60. Dat we eigenlijk kennen van een televisieprogramma tegenwoordig. Nou, daar laat ik het even bij. Natuurlijk hebben we de filmtips van Roland. Het is donderdag, dan tipt hij ons even wat er nieuw in de bioscopen draait. En ik heb er weer een winst buiten gekeerd. Waarvan ik dan me afvraag of mensen het weten.
0: Jij zet mij altijd zo aan. Mijn brein die begint al te draaien en te werken. Als jij dit soort tipjes geeft, hè, over dat ding van Memory Lane. Of nee, uit je platenkast.
3: Ja? Oh, ja, en jij probeert nu te denken.
0: Ik probeer echt te kraken nu. Ik ben je ook gelijk kwijt daarna.
3: Nou ja, dan kan ik maar één ding zeggen, vriend. Gewoon blijven luisteren. Ja. Ik draai zo, ik denk van 17:15 of zo. Dan komt die pas voorbij. Maar dan draai ik muziek uit mijn platenkast.
0: Precies, maar jij zat inmiddels alweer bij de 4:04.
3: Ja, en die is achteruit, want je kan hem alvast door je achteruitkijkspiegel beluisteren. En dan is onze vraag natuurlijk, welke hit is het?
0: Nou, dan gaan we weer hoor.
3: Ja, we doen niet veel liedjes in het Russisch, hè?
0: De muzikaliteit die erin zit, die verraadt wel een klein beetje welke plaat het is, denk ik.
3: Ja, we gaan erachter komen. Alleen denk ik dan ook weer, hebben mensen de titel goed? Want, nou goed, hoe dan ook, denk je te weten wat het is? Stuur een WhatsAppje naar ons in de studio. Mag je altijd doen, vinden we leuk. Maar in dit geval, welke plaat was dat net? 0-3x8-449-449.
0: Nou, kom maar door met die antwoorden, hoor. Ik ben benieuwd.

0: hetzelfde liedje. Dus zo tegen het einde van mijn programma wordt het pas echt gezellig. Lieve mensen, veel plezier met alles op ons grond vandaag. Ik ben er morgen weer met de lekkerste. Tot dan. Hoi hoi.
1: Tot ziens.

0: De mooiste prijzen win je hier. Ga naar winacties op de site of app en...
1: Maak kans op een 65-inch tv. Voorspel de nieuwe nummer 1.
0: Van de top 449. Zomereditie.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenheul.nl.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's.

0: voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Het is 3 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files vanwege Duitse grenscontroles toch een paar bijzonderheden. Stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Weert Noord. Nu al 40 minuten vertraging daar. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verluid blijft de A2 dicht tot een uur of 7 vanavond. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ongeluk met vrachtwagens. De weg is weer vrij. Er staat nog 6 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. 10 minuten vertraging.
8: Forever 49.
9: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: van der Stappen.
1: Wij knallen de middag in tweeën, net even na Hottem Tottem. En het is vandaag de dag van de frisse adem. Dus nog één keer de tandenborstel gebruiken. En dan nu Maggie May van Rod Stewart.

Onlangs moest hij zijn concerten uitstellen, want hij werd niet goed tijdens een optreden. Deze 49er is nu 77, maar het gaat inmiddels al een stuk beter met hem. En dan onze stelling van vandaag. Criminelen stelen regelmatig afgeknipte plukken haar uit de afvalbakken van kapperszaken om deze vervolgens op een plaats delict te verspreiden en zo de politie te misleiden. Is dat nou waar of niet waar? Zometeen het antwoord op deze stelling, maar nu eerst...

John Diamond en Beautiful Noise. It's a beautiful noise. Forever 49. De top 449 komt eraan. 10 tot en met 14 augustus. En we zijn op zoek naar de nummer 1. Weet jij wat de nummer 1 is? Of denk je te weten wat de nummer 1 is? Laat het weten via de site of de app. En win een mooie smart TV.

vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
12: Cute.
11: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het is vanmiddag overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In de loop van de dag kan het noordelijk kustgebied met een paar buien te maken krijgen. Bij een matige wind uit westelijke richtingen wordt het 19 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuiden. Op het IJsselmeer en op de Wadden kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

met Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. En dan terug in de tijd met de kleine tijdmachine. 1976, Boston heeft een hit met More Than A Feeling. Het duurt 5 jaar voordat het nummer opgenomen wordt door Boston. En dat is geïnspireerd.

0: de stelling vandaag in driekwart. Criminelen stelen regelmatig afgeknipte plukken haar uit de afvalbakken van kapperszaken om deze vervolgens op een plaats delict te verspreiden en zo de politie te misleiden. Is dat nou waar of niet waar? Ik hoorde dit verhaal van Jan-Jaap van der Wal in De Slimste Mens. Maar is het nou waar of niet waar? Zometeen het antwoord.
1: Maandag tot en met vrijdag van 3 tot 4. Driekwart.

en zo de politie te misleiden. Dat is een mooi verhaal, maar is het nou waar of niet waar? Het is niet waar. Het idee dat criminelen op deze manier de politie misleiden, dat is een hardnekkige stadslegende. Een urban legend. Het is niet waar, want sowieso zit het DNA in de haarwortel. En een afgeknipt haar bevat geen haarwortel. En met deze afgeknipt haren is geen bewijs te leveren. Dus het is niet waar. Maak je geen zorgen, zou ik zeggen. Zometeen veel plezier met

0: Nog 4 dagen, dan is het zover. Vier de zomer met de top 449. 5 dagen lang de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Het is 4 uur.
18: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van een van hen een foto van het spandoek en de 4 verdachten. 1 verdachte komt uit Oosterhout, de 3 anderen uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend.
19: Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de 3000 en 5000 achtergebleven. Onder de achterblijvers bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. Twee mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
20: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en dat blijft zo tot 7 uur vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
22: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
23: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: zo'n kus. Vrienden, goedemiddag.
1: Hey, Ronnie. If you say
2: run, it's Ronnie in the afternoon.
0: Ja, dat was het fluitje.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: We zijn weer lekker begonnen aan de return. Dat is altijd wel grappig. Als ik ga beginnen, dat is dan voor jou daar ergens een seintje dat je dag er bijna op zit. Misschien kun je nu al weg, misschien kan je straks weg. Maar de werkdag die eindigt wel zo'n beetje voor de meeste mensen. Ik ga daar een vrolijk einde aan breien met ontzettend veel lekkere muziek. Straks ook filmtips. Roland heeft op donderdag altijd 2 filmtips voor ons. Hij heeft er nog meer, maar die moet je dan weer op onze website teruglezen. Die hoor je dit uur nog. Ik ga verder muziek draaien van Paul Simon, Supertramp, Aretha Franklin. Ach joh, ik heb zoveel lekkere muziek liggen. En de vierde naar vieren is er natuurlijk weer een die achterstevoren is gekeerd. Luister goed, vrienden. Ik hoor graag van je. Als jij denkt te weten welke plaat dit is.

0: Ja, wat? Dat is toch niet te doen?
1: Wolgieps, kijk daar, het gaat niet.
0: Ja, precies, hij klinkt achteruit. Het klinkt Russisch, maar dat is het zeker niet. Denk jij te weten wat het is? 0-3x8-449-449.
2: Tot 7 uur is dit Ron in de Middag.

0: beetje maar. Give a little bit. Supertramp was het. Wat een leuke inzending heb ik allemaal binnengekregen, joh. Ik kreeg zelfs een naam binnen van Bart. Franciscus Johannes Maria Boeien. Wie? Ja, er kwamen wel wat inzendingen binnen op de plaat achteruit. De stem is uniek en herkenbaar. En Sandra, Ferry, Barry, Firoza, Annette, Mirella en Bart, die stuurden in. Veel vrouwen dus. Maar dat heeft misschien ook wel met de soort muziek te maken. Maar die titel, ja, die had niet iedereen goed. Oh, dan zou ik hem eigenlijk wel eerst even aan je moeten laten horen, toch? Dat stukje achteruit. Dat is wel een stuk leuker. Dat is wel de bedoeling. Dat ga ik nu even doen. Want een prutser is die jongen toch af en toe, hè? Komt-ie! Ja, nu je het weet. Ja, nu je het weet. Ja, luister, hè?
1: En alles blijft bij het oude. Als hij
0: ja, dat heb ik dus ook veel binnen zien komen. Ga je wereld uit. Nee, zo heet hij niet. Hij heet Kronenburg Park. Een van de meest indrukwekkende Nederlandse klassiekers. Frank Boeien schreef het nadat hij in het Nijmeegse Kronenburg Park een oud klasgenote meende te herkennen die in de prostitutie was beland. Het is een prachtige hit over meeleven en de hoop op een uitweg. Dit is de Frank Boeien Groep, het Kronenburg Park.

een feestje was dat, zeg. Even bijkomen, hoor. Aretha Franklin uit 1968, hè. Ruim nog steeds. En graag zelfs ook Think. Zal die in de lijst staan, trouwens? Volgende week in de Top 449 zomereditie. Ja, je begrijpt het. Ik heb het al even voor je uitgezocht. Ze staat op nummer 78 met deze. Maar wat staat er op nummer 1? Voorspel het. En misschien win jij wel een nieuwe tv.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
17: Forever 49 half 5 headlines.
18: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws.
10: Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die in totaal staat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord een afgesloten rechte rijstrook. Daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute, de A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Vanavond en vannacht vallen hier en daar een paar lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen start de dag met een mix van wolken en zon. In de middag zal het over het algemeen flink opklaren. Overdag tikt de thermometer bij een zwak tot matige noordwestenwind de 20 tot 24 graden aan. Voor zaterdag wordt volop zon verwacht. Het wordt weer wat warmer dan de voorgaande dagen met 25 tot 28 graden bij een oostenwind. Zondag wordt er opnieuw warmere lucht vanuit het zuiden aangevoerd. Een zonnige zondag met 26 tot 29 graden aan de stranden. In het binnenland wordt het weer tropisch warm met 30 tot 32 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
18: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
20: Celebrating life.
21: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
22: Dit is Ron in de middag.

je werkdag zit er bijna op. Laten we maar gewoon rustig en vrolijk een einde eraan breien. Aan de werkdag dan natuurlijk, hè? Ik ga straks even bellen met Roland. Hij heeft weer filmtips voor ons, want het is donderdag. En dit, heb je ze herkend? Dit is de

0: klinkt een beetje van, bemoeien er niet mee. Het is mijn leven. My Life, Billy Joe. Sophie, wil je iets vragen?
1: Welke films draaien er in de bioscoop?
0: Oh, dat vind ik leuk dat je dat vraagt. En ik heb heel toevallig Roland Boza's Wensing aan de telefoon. Nou ja, zo toevallig is het ook weer niet. Roland, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Ron.
0: Ja, het is donderdag. Tijd om de nieuwe films met jou even door te nemen. Althans, twee daarvan op de radio. Meer kunnen mensen natuurlijk op onze website teruglezen.
2: Yes.
0: Ik door de eerste film die jij tipte. Ik heb wel de trailer gezien. Toen zag ik, oké, er zit wel heel wat achter. Maar ik moest denken aan het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. Maar daar heeft het wel mee te maken. Want hij heet ook de Gaulle. Maar vertel.
2: Het heeft er enigszins mee te maken. En wat jij zegt inderdaad, je kent het misschien als vliegveld. Maar er zit een hoop geschiedenis achter. En dat is wat deze film uiteenzet voor de kijkers die deze film vanaf nu de komende maand gaan bekijken. De Gaulle Resistance heet hij namelijk, van Antonin Baudry. En deze regisseur brengt met dit tweeluik een grote biografische oorlogsfilm naar het Witte Doek. En met het tweeluik bedoel ik dat dit het eerste deel van een verhaal is. Dat is een disclaimer. Dit is niet een volledig verhaal. Wil je naar de film toe weten, dan dat je begint aan een film waarvan het tweede deel later dit jaar in de bioscopen gaat draaien.
0: Ja.
2: En hij volgt Charles de Gaulle tijdens dus de Tweede Wereldoorlog. In 1940 geeft Frankrijk zich over en hij vlucht naar Londen vanuit de ballingschap om een verzet te organiseren. En deze film omvangt samen met het tweede deel van het tweeluik dus zijn hele reis. En zonder politieke en militaire ondersteuning moet hij dus de geallieerden ervan overtuigen om te helpen met het terugwinnen van het land waar Frankrijk zich voor heeft overgegeven in 1940.
0: Ik zag het prachtig, prachtig in beeld gebracht. Terwijl het natuurlijk een heleboel ellende is waar je eigenlijk naar kijkt. Maar het is mooi gedaan. En goed dat jij die tip erbij geeft. Uit twee delen. Want het gebeurt nog wel eens. Hè? Dat mensen een film gaan kijken en na afloop blijkt, dit was deel 1.
2: Ik heb er nog wat over geschreven bij de filmtip van deze week. Ik ga niet de namen benoemen van de films. Dat lees je dan daar. Maar studios kunnen nogal wel eens een keertje in de marketing doen alsof het niet zo is. En wanneer je dan de film kijkt, zie je opeens part 1 staan. Dan denk je, oh, daar heb ik niet voor getekend. Ja. Op zich een goede marketing truc. En ik denk als mensen naar een film gaan dat ze geïnteresseerd zijn in nog een deel in hetzelfde soort genre van dezelfde maker. Maar deze film is in ieder geval super openlijk over het feit, ook in de marketing, over het feit dat dit gaat om een tweeluik dus. En later in het najaar volgt het tweede deel van The Gaulle.
0: Ja, het is lulliger als je naar deel 2 gaat en je weet niet dat er nog een deel 1 was. Dan val je eigenlijk midden in een verhaal. Maar goed, dit is dus deel 1. Resistance heet deze. En dan heb je een tweede film om te bespreken. Volgens mij is deze leuk als je kinderen of kleinkinderen hebt. Alhoewel die natuurlijk ook voor volwassenen wel weer leuk is. Maar het is een animatiefilm.
2: Ja, het is een animatiefilm. Ik moet zeggen, een hele dappere, want er is heel veel bioscoop geweld op het moment. Met The Odyssey en Spider-Man Brand New Day. Nou is The Odyssey niet per se een familiefilm in het beginsel. Maar er gaan ook al wat families heen, zoals we zien in de bioscoop. Maar Spider-Man Brand New Day die slokt echt alle bioscooptickets van de gezinnen op.
0: Oh.
2: En de Legendariërs gaat niet alleen op tegen die twee, maar ook nog tegenover The Minions en Moana en Toy Story 5. Dus heel erg leuk dat we een hele unieke animatiefilm ertussen hebben. Deze komt uit Frankrijk ook, dus we reizen weer af naar Frankrijk. En dit is gebaseerd op een hele populaire Franse strippenreeks. En die strippenreeks is er dus in 12 vertaald naar het Nederlands. En de film is eerder dit jaar uitgebracht. Hij is afgelopen jaar afgerond en eerder dit jaar uitgebracht al bij de landen die zuidelijk aan ons liggen, zoals België en Frankrijk. En nu komt hij dus ook in de Nederlandse bioscoop. En het is uniek in de zin van dat het een keer wat anders is dan de Pixar en Disney films. Misschien los dan van de grote prinsessen films of Moana, et cetera, maar meer de Pixar-films die best wel gegrond zijn in het echte leven. Is dit echt een hele fantasierijke animatiefilm? Je ziet het in de trailer al, en als ik dan kort nog het toelicht over het verhaal, gaat het over een groep die na een mislukte confrontatie met een grote vijand opnieuw moeten proberen hun eigen land te veroveren. Dus het komt grappig, het komt enigszins overheen met Resistance als we het er zo over hebben, maar dan op een hele fantasierijke, kleurrijke en super vermakelijke manier. De stripreeks is echt een van de bekendste uit Frankrijk. En de film heeft mooie kritieken. Dus het ziet eruit dat de vertaling naar het doek goed is gelukt.
0: Oké, en deze mogen we gelukkig in het Nederlands uitspreken. De Legendariërs. En die andere is dus De Gaulle Resistance. Maar ze hebben allebei wel een Franse inslag. Nou ja, niet dat het bij de Legendariërs is die natuurlijk gewoon in het Nederlands. Maar een oorsprong in het Frans. Dus weet je wat, Roland? Ik wens jou een fijn weekend. Maar dan beëindig ik dit maar even in het Frans. Bonjour.
2: Bonjour, au revoir.
0: Au revoir, tot volgende week, vriend.
1: Welke films draaien er in de bioscoop? Je hoort het.

0: De mooiste prijzen win je hier.
1: You can win if you want. If you want it, you will win.
0: Ga naar winacties op de site of app en...
2: Maak kans op een 65-inch tv. Voorspel de nieuwe nummer 1.
0: Van de top 449. Zomereditie.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen en twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB Verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
20: It's funny, because it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
21: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Het is 5 uur.
23: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Forever 49. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig en daarom zijn dit soort boten populair. Drie jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en de zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is daar 2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort Utrecht. Bij Utrecht 4 kilometer file. Klein kwartiertje vertraging daar.
2: Forever 49.
9: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
24: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
25: Forever 49.
26: Dit is Ron in de middag.
27: Forever 49.

vanavond, dames, is het Ladies Night. Ja, niet vergeten van te genieten. En de muziek gaat hier maar lekker door. Wat denk je van een lekker plaatje van Dire Straits uit 1978? Nou, daar kom je uit. Hier heb je ze. Met Sultans of Swing.

eigenlijk over Johannesburg deze, maar goed, dat wist je waarschijnlijk wel. Ik ga zo even kijken of ik Klaas van het Hof aan de telefoon kan krijgen. Onze ochtendjok, als die tenminste nog wakker is, want hij is al te vroeg op. Maar er is brand in de duinen bij Ouddorp, maar daar woont hij vlakbij. Dus ik ga kijken of ik hem zo aan de telefoon kan krijgen. Maar laten we eerst even lekker vrolijk teruggaan in de tijd in Memory Lane. We gaan terug naar 1978. De lente hing in de lucht. De eerste terrasstoelen verschenen alweer buiten. En op zaterdag liep je lekker over de markt. Met een bosje bloemen, en verse lekkerbekjes onder je arm. En de kinderen die speelden buiten tot het begon te schemeren. En thuis stond er voor de visite al een schaaltje met blokjes kaas en augurkjes klaar. Het waren van die gewone momenten die nu de mooiste herinneringen zijn geworden. En ja, over herinneringen gesproken. Er was toen ook nog een film waar iedereen het over had. Saturday Night Fever. En daarbij hoort natuurlijk deze onvergetelijke hit van de Bee Gees. Night Fever.

0: strand bij Wassenaar in de duinen. En ik kom uit Den Haag en ben zo vaak in de duinen geweest. Nog steeds verliefd op de duinen. En toen, oh, wat vreselijk allemaal. En vandaag dan ineens weer in het nieuws. Brand in de duinen bij Ouddorp. En onze Klaas woont daar vlakbij.
1: Daar willen we meer van weten.
0: Ja, tenminste, ik wilde er meer van weten. Want hoe gaat het nu met Klaas en hoe is het allemaal? Hij is nu aan de telefoon. Klaas, goeie avond voor jou.
2: Ja, goeie avond, Ron.
0: Je wilt er toch niet net je mand in gaan? Ja, want ja, je moet ook heel vroeg op zijn. Nee, gelukkig.
2: Okay. Nee, nog niet. Nee, het is de hele week al rommelig als we het over duinbranden hebben in deze regio. Het is iedere dag al prijs. En ik woon eigenlijk een beetje, nog geen 100 meter bij de brandweerkazerne vandaan. Dus ik zie ze iedere dag richting de duin rijden. En dan ben ik ze al aan het tellen. Is het auto 1, 2, 3, 4... Ik denk dat is serieus. Ik heb er denk ik wel 15 geteld vanmiddag.
0: Nee.
2: Dus het is een serieus brandje. Grip 2, zoals ze dat noemen. En daarmee werken verschillende hulpdiensten onder één regionale crisisorganisatie samen om die brand onder controle te krijgen. Want ik heb inmiddels ook foto's binnengekregen. Ik denk, ja, het is op een plek waar je bijna niet kunt komen. Dus dat is het probleem.
0: Ja, ik ken dat bij Ouddorp. Heb je die hele brede grote stukken duin waar je eigenlijk met zo'n wagen niet kan komen? Dat bedoel je?
2: Ja. En als je zeg maar de eerste afslag Ouddorp neemt richting de stranden, dan staat er dan ga je alsmaar rechtdoor en dan kom je bij de stranden. Die weg is afgesloten. Maar dan staat de politie, die staat daar te coördineren van terug, afgesloten. Vanaf het strand kan je nog wel Ouddorp uitrijden, zeg maar. Maar op het strand zelf is alles dichtgespijkerd en werken ze met een man en macht. Om die brand onder controle te krijgen. Want ik heb nog niet vernomen dat die inmiddels onder controle is. Want ze hebben inmiddels ook een blushelikopter van Defensie ingezet. Die heb ik wel gehoord, want dat hoor je. Want ik woon nog geen 2 kilometer vanaf de plek.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen, vriend. Want je praat er nu heel luchtigjes over, alsof je gewoon het nieuws moet brengen. Maar je woont daar vlakbij. Zit je niet nu...

0: Morgenochtend niet met zo'n hoestende stem horen. Maar...
1: Ik wil nog wel een dingetje zeggen, want wat? Weet je waar ik me vreselijk aan irriteer? Dat is gisteren fietsen ik door die duinen en dan zie je gewoon mensen roken. En dan denk ik, hoe dan?
0: En dan knik je er gewoon zo'n peukje opzij, huppakee. Ja.
1: Ja, het is zo gebeurd, weet je. Het kan een peukje zijn. En dit is ook op een plek dat ik denk van, ja, het is vandaag niet heel warm. Weet je, het is echt wel bewolkt hier op het eiland. En dan denk ik van, ja, dan moet toch iemand gelopen hebben met een peukje of wat dan ook. Want het is op een stukje natuur waar het fiets komt, waar je alleen maar kan lopen, zeg maar. Want ik heb het hele gebied wel onderhand uit mijn hoofd. En ik heb ze zo vaak gelopen. Dus, maar... Onder controle is hij volgens mij nog niet, want dat heb ik niet begrepen of ik daar al een update van zie, want nee.
0: Nou, ik zorg er al van dat ik het net in het nieuws hoorde, Klaas, en daarom dacht ik ga jou even bellen. Ik hoop dat het voor de natuur, maar ook voor jou allemaal een beetje mee gaat vallen en dan horen wij jou morgenochtend om 7:00 weer, toch?
1: Ja, zeker weten, Ron.
0: Alright. Nou, leuk dat ik je even kon spreken en sterkte daar.
1: Is goed.
0: Oké, dag vriend.
2: Tot 7:00 is dit Ron in de middag.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.

0: Gemakkelijk retour.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
12: Forever 49, 5:30 headlines.
13: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch zijn er een paar opvallende zaken tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is de A2 dicht, Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord. Daar stond eerder vanmiddag een auto in brand. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Die lijken nog tot 7 uur vanavond te gaan duren. Dus tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand bij knooppunt Prins Clausplein. De rechterrijstrook is daar dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. De vertraging voor het verkeer op de A12 vanaf Zoetermeer 7 kilometer file met 35 minuten op onthoud.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Het is overwegend droog met wel in het noorden van het land kans op een bui. Het klaart op en de matige aan de kust vrij krachtige wind draait verder naar het noordwesten. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vallen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Namorgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
12: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

Grenada en Australië bedoeld wordt. Maar weet je wie ze er ook onder hebben gekregen? Het is, ja, het is net vers nieuws. Journey Kaagman is overleden. 79 was ze. Ze was natuurlijk de zangeres van de band Earth and Fire. Maar van 2002 tot 2008 leerde een hele nieuwe generatie haar kennen als jurylid in het tv-programma Idols. En ze hing bij mij in de buurt. Hing ze bij jou ook aan de muur? Ja, bij wie niet zou ik misschien bijna denken. Laten we dan nog maar eens luisteren naar Earth and Fire. Memories.

0: mij zo belangrijke jaren 80. Deze 49er is uit 66, dus dan snap je. Dat waren de jaren 80 belangrijke jaren. Dus ik zit gelijk weer barstensvol met herinneringen als ik deze van Taylor Dane hoor.
1: Hey Ronnie.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, vandaag heb ik een hit meegenomen die vooral bekend is door een leuk Nederlands tv-programma. Maar lang voordat Robert en Brink mensen samenbracht, was All You Need Is Love al een wereldwijde boodschap van hoop. In 1967 brachten de Beatles het nummer live tijdens de allereerste wereldwijde satellietuitzending op televisie. En miljoenen mensen in tientallen landen die keken tegelijkertijd mee. En John Lennon die schreef het als een eenvoudige boodschap. En een hele belangrijke misschien ook wel. Liefde is uiteindelijk het belangrijkste. De juiste, die eenvoud, die maakte het zo krachtig. En het nummer groeide uit tot een van de bekendste Beatles singles. En stond ook in Nederland natuurlijk wekenlang bovenaan in de hitlijst. Dus nu, uit mijn platenkast, de Beatles.

Als je denkt, wat hoor ik nou? Ja, Chris Ria hoort het ook. Nou vriend, volgens mij zit je dan net iets te dichtbij als je mijn hartslag kan horen. Nee, het zijn natuurlijk prachtige romantische woorden. Soms wil je iemands hartslag horen. Er is toch niks lekkerder dan dat. Pierre was hier gisteravond, een beetje rond de tijd dat ik hier ook bezig was, om een van de studio's van ons te gebruiken. Hij nam weer een nieuwe podcast op, want na de top 449 gaan we daar namelijk weer vrolijk mee verder. En ja, ik ga niet verklappen wie er was, maar ik kan je wel vertellen dat ze verdacht veel leek op deze dame.

0: De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Het is 6:00.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. 3 van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Journey Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Vnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
10: Forever 49 verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Toch een aantal incidenten. Er stond vanmiddag een vrachtwagen in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De boel wordt daar geborgen bij Weert Noord. De weg is dicht voorlopig tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Empel 9 kilometer file en een half uur vertraging. De weg is daar weer vrij. Geldt nog niet voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Langzaam rijden kan ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. En wel over 4 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Kost je 10 minuten extra.
13: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is voor.

0: Ja, hè?
1: Ja, dan ben jij een 49er. Dat kan niet missen. Don't Go van Yazoo. En nou ja, zeker als je dan nu in je keuken eten staat te maken en je hebt op deze plaats staan swingen. Dan ben je een 49er. Er staat waarschijnlijk in jouw paspoort dat je een jaar of 60 bent of zo. Maar zo voel je niet.

0: even denken. We hebben daar geen naam aan gegeven, maar je kan wel een tv bij ons winnen. Ik kreeg trouwens net ook een berichtje van Sandro binnen. En die schrijft wel balen rond. Mijn telefoon is tegenwoordig zo snel leeg. Want ik luister de hele dag via de app. Ja, dat is... Misschien moet je hem dan gewoon aan de lader leggen, jongen. En dan gewoon lekker luisteren. Maar bedankt voor je berichtje. En over berichtjes gesproken. We krijgen natuurlijk heel veel berichtjes binnen. Volgende week vrijdag mag ik iemand blij maken met een spiksplinternieuwe tv. En het is een grote. Hij staat hier in de studio klaar. En nou, ik heb er nu weer even eentje uitgevist. Van meneer of mevrouw, weet ik niet. H.D. de Boer uit Bokkum. Dokkum, die schrijft dat Mungo Jerry met In the Summertime mogelijk wel de nummer 1 zou kunnen zijn. En schrijft er ook bij zijn mooie plaat. Vooral zeer toepasselijk met deze hoge temperaturen. Ja, inderdaad. Het is wel een hele leuke, ja. Er komen een heleboel titels binnen. En je kan de hele lijst al inzien, hè, op onze site en in onze app. En heb jij nou een idee wat er op nummer 1 zou kunnen staan? Kijk eventjes in onze app of op de website, dat kan ook. En dan maak je kans om die reusachtige tv te winnen volgende week vrijdag.
1: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!

sorry, zat ik nou weer mee te doen op de radio. Spencer Davis Group, Keep On Running, ken je dat? Dat doe ik ook altijd. En ken je dat, dat je kinderen tegen je zeggen dat je wat rustiger aan moet doen? Maar dan heb jij net een actieve vakantie in de bergen geboekt. Ja, dan ben je 49er.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met

0: het hele gezin?
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
9: Forever 49, half 7 headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Althans, de weg is daar dicht bij Weert-Noord voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Venlo richting Eindhoven. Pak je eerst de A73 en verder over de A67. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Want op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag momenteel nog 7 kilometer file van knooppunt Prins Klausplein met een half uur vertraging. 10 minuten extra reistijd nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. File staat tussen Hilversum en Huizen en is 5 kilometer.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Het is overwegend droog met wel in het noorden van het land kans op een bui. Het klaart op en de matige aan de kust vrij krachtige wind draait verder naar het noordwesten. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vallen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Na morgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.

Roy Orbison. Zal Barry Hay het van hem overgenomen hebben? Altijd de zonnebril op bedoel ik dan. Ja, we zullen het nooit weten, maar misschien is het wel zo.

manager Menno de Boer op non-actief is gesteld... nadat hij een dikpik in de werkgroepsapp had verstuurd. Sukkel. Ja, vanaf nu is dus een foto van zijn gezicht ook een dikpik geworden. Want dat lijkt me duidelijk, hè. Als je dit doet, ja, dan ben je gewoon een dik.

0: Driving Live.
1: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee. Dit is Ron in de Middag.

Een hit die alleen om een verzamelaar verscheen. Heel vreemd. Op The Best of Earth, Wind & Fire Volume 1. Met die ba die ja, say you, do you remember? Wel een goede tekst, hè? Ze wilden er trouwens echte woorden van maken, hè? Maar Maurice White die hield voet bij stuk. Volgens hem ging het om het gevoel. En niet om de betekenis. Nou ja, wat voor gevoel? Ja, pure vreugde uiteraard. Hey, daar heb je Kim Wilde.

jij daar aan de andere kant van de radio. En ik hoop dat ik dan ook jouw beste vriend mag zijn. En wij eigenlijk van Forever 49 natuurlijk. Heb je al een ideetje wat er op nummer 1 zou kunnen staan in onze top 449? Doe nog even een gokje. We hebben een knettergrote tv staan hier in de studio. Die willen we toch echt aan iemand weg gaan geven. Kijk maar even bij de winacties in onze app. En het zou wel leuk zijn als het een zomers plaatje is. Salt

La Isla Bonita. Je krijgt toch spontaan zin in vakantie om dat te gaan doen. Ja, zin om naar huis te gaan heb ik inmiddels ook. Want het goede nieuws is, Marcel van Leeuwen staat hier naast me. En die zegt, nee joh, is goed. Ik ga zelf wel een paar plaatjes voor je draaien. Dat doet hij nu al lang voor je zometeen. Dus laat lekker je radio aanstaan. En dan wens ik je een fijne avond. Eet smakelijk als je dat nog zat te doen. En tot morgen. En wees een beetje

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma. De mooiste prijzen win je hier. You can win if you want. If you want it, you will win. Ga naar winacties op de site of app en...
1: Maak kans op een 65-inch tv. Voorspel de nieuwe nummer 1.
0: Van de top 449. Zomereditie.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
11: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Het is 7 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Bij Oudorp op Goeree over Flakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. Bij een botsing tussen twee trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: is toch wel een guilty pleasure, hè? Ik hoorde zelfs Ron Davids, keihard meezingen. Ja, ik dacht eerst van, nou, de eerste van de maand hebben we al gehad natuurlijk, maar nee hoor, grapje. Ja. Jermaine Jackson en Pia Sedora. En wat doet die Pia Sedora tegenwoordig, hè? Ja, ik vraag het me opeens af. 70 jaar, ze staat nog steeds zo nu en dan in Pia's Place in Las Vegas. Haar vaste lounge, bar, staat ze op het podium met een jazzband. Dus dat is weer totaal iets anders natuurlijk, hè. Goedenavond.
1: Van 7 tot 8 is dit Marcel in de avond.

0: Kirk Robin, remember the promise you made. Ja, de waarheid vertellen is veel makkelijker. Dat kan je beter onthouden. Ongeveer 75% van de mensen liegt 0 tot 2 keer per dag. Ze onthouden die leugens veel beter dan 10% die veel of pathologisch liegt. Dus mensen die er een gewoonte van gemaakt hebben, die vinden het moeilijk om hun eigen verhalen te onthouden. En dat kan ik me voorstellen.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Ja, heerlijk. We zijn de donderdag alweer aan het afsluiten. En we kunnen alweer een beetje weekendplannen gaan maken. Tenminste, als je niet hoeft te werken. Straks in de High Five. Waardoor krijg je motivatie, een enorme boost. En we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Als je naar de zon kijkt, zie je de schaduw niet.

0: lijst al gezien? Ah, het is een prachtige lijst. Behalve die nummer 1, die staat er niet op. Ga even naar onze website www.radio.nl. Klik op uitzendingen. En dan heb je een mooi zoekvenstertje. En dan kan je gaan kijken of de plaat waarvan jij denkt dat die op nummer 1 staat, of dat die erin voorkomt. Dus zo kan je heel veel pogingen doen. En als je dan denkt van, nou, dit moet hem gewoon zijn, de nummer 1 van de top 449. Vul dan de lijst in en dan maak je kans op een Smart TV.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Het laatste ijsje uit de vriezer.

0: je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Was gewoon.

0: of doneer.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Omdat we series willen blijven bingen.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Het is overwegend droog met wel in het noorden van het land kans op een bui. Het klaart op en de matige aan de kust vrij krachtige wind draait verder naar het noordwesten. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vallen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn een flinke zonnige periode met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Na morgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
13: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
15: Celebrating life.

0: zijn toch echt die mooie herinneringen. Wat deed jij toen dit een grote hit was? 1983, The Bell Stars en The Sign of Times. We gingen massaal naar de bioscoopfilm Flashdance, weet je nog? En we droegen beenwarmers en strakke sportpakjes en leggings. Ja, ik niet, maar heel veel mensen wel. En ja, oversized sweaters. En die zie je nu weer, hè? Van die baggy truien met één schouder nonchalant ontbloot. En aerobics was een absolute hit. En volgens mij is dat ook weer een beetje in nu. Straks in de High Five. Waardoor krijgt je motivatie een enorme boost?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Over werk gesproken, lastig.
1: Hey Marcel,
0: ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: 5 minuten lopen naar een saai kantoor of 1,5 uur reizen naar een fantastische werkplek.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. 1. High five van de dag.
1: Het is zo herkenbaar, hè? Even geen motivatie. Maar waardoor krijg je weer een boost. Dit is de top 5. Het boeken van kleine successen. Knip grote projecten op in mini-taken en vier elke stap die je afvinkt. Een helder doel, de waarom. Weten waarom je iets doet. Dat is de basis van de motivatie. Zodra je het grotere plaatje ziet, worden al die saaie tussentaken ineens een stuk draaglijker. De zichtbare vooruitgang bijhouden. Gebruik een soort to-do-list. En streep af welke taak je voltooid hebt. En dat is goed voor je motivatie. Nieuwsgierigheid en persoonlijke groei. Iets doen waarin je jezelf kunt verbeteren of wat je interesseert. Houd de motivatie op lange termijn vast. Maar vooral omring je met vooral gedreven en positieve mensen.
0: De high five van de dag.

morgenavond tussen 7 en 8 niet ingezet. Want morgenavond, vanaf morgenavond tussen 7 en 9, Bernard Horst en Classic Grooves. Natuurlijk op jouw stapavond, hè. Of in ieder geval was dat vroeger misschien je stapavond. En dan is het leuk om die oude disco hits weer gewoon terug te horen. Dus morgenavond Bernard Horst. Ik ben er in het weekend weer, dus tussen 4 en 5. En zondag tussen 4 en 6.

0: Top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 € met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Het is 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws.
16: De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor €6,7 miljard. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hanta-virus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, styladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Kluszomer bij Gamma.

0: doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent. Fans van Voordeel. Aldi.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29. Fans van Voordeel. Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is overwegend droog met wel in het noorden van het land kans op een bui. Het klaart op en de matige, aan de kust vrij krachtige wind draait verder naar het noordwesten. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vallen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Namorgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

0: Nederland. Speel bewust 18+.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
4: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Het is 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl.

0: /gratisladen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Het is overwegend droog met wel in het noorden van het land kans op een bui. Het klaart op en de matige, aan de kust vrij krachtige wind draait verder naar het noordwesten. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vallen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn een flinke zonnige periode met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Namorgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
9: Welkom.

0: Nog 4 dagen, dan is het zover. Vierde zomer met de top 449. 5 dagen lang de grootste hits van de jaren 60, 70 en 80. De top 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: ze makkelijk retour.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Madurodam, het leukste attractiepark.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Het is 10 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
5: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: Bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Het is overwegend droog met wel in het noorden van het land kans op een bui. Het klaart op en de matige aan de kust vrij krachtige wind draait verder naar het noordwesten. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vallen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn een flinke zonnige periode met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Na morgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Celebrating life.

0: prijzen win je hier.
1: You can win if you want. If you want it, you will win.
0: Ga naar winacties op de site of app en...
2: Maak kans op een 65-inch tv. Voorspel de nieuwe nummer 1.
0: Van de top 449. Zomereditie.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: of doneer.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Het is 11 uur.
15: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van fietsfabrikant Excel, het moederbedrijf van onder meer Baboe, Sparta en Batavus. De 234 werknemers in Nederland verkeren in grote onzekerheid. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
16: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is overwegend droog met wel in het noorden van het land kans op een bui. Het klaart op en de matige, aan de kust vrij krachtige wind draait verder naar het noordwesten. Komende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar vallen er in het noordwesten en rond het IJsselmeer een paar lichte buien. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in de zuidelijke helft van het land, terwijl het vlak aan de kust zo'n 16 graden blijft. Het waait bijna niet, maar er staat in het noordelijk kustgebied een matige noordwestenwind. De ochtend begint in het noorden en oosten bewolkt met kans op een buitje. De rest van het land houdt het droog met veel zon. Wind staat er nauwelijks. 'S Middags zijn een flinke zonnige periode met de meeste wolken in het noorden en oosten, maar het blijft wel vrijwel droog. Het wordt zo'n 21 graden in het Waddengebied tot 26 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot aan de kust matige westen tot noordenwind. Morgenavond klaart het op en blijft het droog. Na morgen houden we veel zon en wordt het langzaam warmer met tropische temperaturen. Op zondag en maandag kan er een bui vallen, daarna wordt het iets minder heet. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever 49. Celebrating life.

0: 449 zomereditie. Vanaf 10 augustus op Forever 49.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
16: Huh?
15: Maak

0: Het is 12 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.